Ja, wat zeg je voor Olga 2026 door televisie in het plafond toe, hè? Tjatjoe! Of ja?

0: Paradise FM. Paradise 19 FM. Ja, wat zeg je voor ogen gehad toen die 26 de televisie hem nog van naartoe, hè?
1: Tjetjo!
0: Of ja?
2: Before my mind be like something.

Rising on Paradise 98 FM. Ja, wat zegt FIFA World Cup 2026 voor televisie en telefoon naar toe, hè?